0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Thank you. Good on you.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: Howdy everyone, this is James Intveld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren, tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijk

0: country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
1: Well, I might have gone a fishing, but I got to thinking it over. Well, that road to the river, it's a mighty long way.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045471. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Elke dag.
2: Dag.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
3: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars. De vorige week hadden we het over de Country Music Hall of Fame, naar aanleiding van een song van Henk Loughlin. En we zagen toen dat hij ook een paar namen noemde die nooit in de Hall of Fame zijn opgenomen. Maar de meesten werden dat wel. En nu willen we natuurlijk weten wie er nog meer zo belangrijk werden gevonden dat ze een plaats in de eregalerij kregen. Wel, ik zal ze allemaal nog een keer noemen. In

61 werden Jimmy Rodgers, Fred Roos, Hank Williams opgenomen. In 62 Roy Acuff, in 64 Tex Ritter, in 65 Ernest Stubb, in 66 Eddie Arnold, George D. Hay, Jim Denny, hoofd van een radiostation, en Uncle Dave Macon, en die hoorden we nu met Take Me Home Poor Julia van 9 mei 1927. En hij was samen met Sam en Kirk McGee en de fiddler Jasper Todd. Macon was al 14 jaar dood toen hij onderscheiden werd.

1967, Red Foley en Jim Reeves, en die hadden we al. En Joe Frank en Stephen Scholes, en die zorgden weer voor de verkoop. 1968, Bob Wills, die toen 63 was en nog 7 jaar zou leven. Ik koos van hem Time Changes Everything. In 1969 Gene Autry, die we hoorden met Have I Told You Lately. Dat werd in 1945 door Scotty Weisman voor hem geschreven. En Gene zou pas in 1998 overlijden. En in 1970 dan toch eindelijk de Carter Family. De waardering voor hun muziek was op gang gekomen tijdens de folk revival. Maar folkzangers lijken niet voor de Country Hall of Fame in aanmerking te komen. Ik nam er eentje van hen die ik nog nooit eerder had gedraaid. Blackie's Gunman.

Een verrassing, want wij folkartiesten nog altijd werden genegeerd, werd Bill Monroe opgenomen in 1970. Singer en pioneer of bluegrass music wordt hij genoemd. En Don Reno dan, zult u zeggen, een Earl Scruggs. Het werd Highway of Sorrow uit 1951, niet met de Bluegrass Boys, maar met studiomuzikanten. 1971, Art Satterlee, platenbaas, geboren in Engeland. 1972, Jimmy Davis, die in november 2000 op 101-jarige leeftijd zou overlijden. Zanger, liedjeschrijver en gouverneur van Louisiana. When It's Harvest Time, My Sweet Angelina, was van 1946. En 1973, Chet Atkins en Patsy Cline, en die hadden we de vorige week al. En 1974, Owen Bradley, recordproducer, maar hij kon ook gitaar spelen. En we hoorden hem met Raunchy.

0: Ik had er nog eentje uit 1974, P.V. King, die 86 was toen hij in 2000 overleed. Hij zong en schreef, maar vrijwel nooit voor zichzelf. En ik koos If and When uit 51. 1975, Minnie Pearl, die hadden we ook al. En 1976, Paul Cohen, producer. Maar ook Kitty Wells, en dat werd toch tijd. If Teardrops Were Pennies is van 1957 en daarbij werd ze Ellen M. D. Wright genoemd, omdat ze met Johnny Wright was getrouwd. Van de 18e tot zijn dood, op 27 september 2011, 74 jaar. En een jaar later overleed ze zelf. 1977, Merle Travis, zanger die ook nog aardig wat heeft geschreven. Hij was ook al 60 toen hij werd onderscheiden. Van hem werd het Smoke on the Water. Oh, de wekker gaat af.
1: Get up, Grandpa. You know we're on daylight saving time.
2: Yeah, get up, that's all I hear here lately. For years and years, folks got along with an old grandfather's clock. Or just a common old sundial sitting out on a block. And then the dollar watch, it had its day, and the wristwatch, it was fine.

1978, Grand Pat Jones, muzikant en comediant. Nou, wij waarderen hem toch vooral om zijn muziek en minder om zijn grappen. Daylight Saving Time. Wie zou dat meisje toch zijn geweest? Ik denk Ramona. 1979, platenbaas Hubert Long en Henk Snow. En die hadden we al. 1980, Johnny Cash, zinger, songwriter en tv-persoonlijkheid. Tja, ik nam The Wreck of the Old 97, maar dan de lange versie van de LP I Walk the Line. En ook in 1980, Connie B. Gay, muziekdirecteur en The Sons of the Pioneers. In 1933 gevormd door Roy Rogers, Bob Nolan en Tim Spencer en ze bestaan nog steeds. Ik nam hun beroemdste, Cool Water, en dan de mooiste versie, die van 1941. Toen waren ze met z'n zes.

0: 1981, Grant Turner, announcer. En die hadden we de vorige keer al in een liedje. En ook Vernon Delhart, die 33 jaar eerder was overleden. Zijn versie van de Lightning Express klonk heel wat vrolijker dan die van de Blue Sky Boys. De alleroudste is trouwens van Byron Harlan, 1899. Ah, die wil ik toch ook nog eens een keertje opzoeken. 1982, Lefty Frizzell, die we ook al 7 jaar geleden naar de eeuwige jachtvelden zagen vertrekken. Ik nam een onbekende van hem, Writing on the Wall. En ook in 82, Roy Horton, Music Executive. Maar die kon het niet nalaten om toch ook zelf een plaatje te maken, samen met His Stringband en Slim Cox, met dubbel X. Ik nam ervan Bile Them Cabbage Down. En kijk nu toch eens wat ik hier heb.
1: Please, Mr. Conductor, don't put me off the train. Sung by Byron G. Harlan, Edison Record.
2: A lightning express

En dat was die Byron G. Harlan met de oorspronkelijke Lightning Express uit 1899. Hij leefde van 1861 tot 1936 en had meer dan 50 top 10 singles. Ja, voor zover dat werd bijgehouden.

0: 1982, Marty Robbins. Dat maakte hij net nog mee, want hij overleed op 8 december. Nog maar 57 jaar oud. Op jonge leeftijd ontwikkelde hij al hart- en vaatziekten. En in 1969 kreeg hij zijn eerste hartinfarct. De derde keer werd hem fataal. Girl from Spanish Town. Ah, mooi liedje. 1983, Little Jimmy Dickens, precies 1,5 meter hoog, maar een groot artiest. Van hem nam ik The Last Time. En straks komt nog Floyd Tillman met Nails in My Coffin, omdat hij in 1984 werd aangenomen in de Country Music Hall of Fame, samen met muziekdirecteur Ralph Peer. En mocht er tijd over zijn, dan komt er nog een stukje van Flatten Scruggs, want met hen gaan we de volgende keer verder. Tot straks.
1: My sweetheart is gone and I'm so lonely. She says she and I was through. So I started out drinking for pastime, driving nails in my coffin over you. I'm just driving nails in my coffin.

0: girls and boys. Get on your horse and get ready for some hot smoking country music.
1: This is Crossroad Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Het is allemaal nieuw in dit uur, hoewel sommige deelnemers al niet meer zo nieuw zullen blijken te zijn. Ik heb alles met nieuw bij elkaar gezocht. En als ik wat langere nummers kies, dan kan ik er 5 uur mee vullen. Alfabetisch. En zo begonnen we met de New Acoustic Collective en Buck Wild van de gelijknamige CD uit 2020. 2 jaar later brachten ze er nog eentje uit en vrij recent een derde. Maar ze wisselen bluegrass helaas nog wel eens af met jazz. Leider is Jason Keizer, de keizer. En de andere Tim Lesler, Elia Chen, Trevor Gabriel, Ryan Triolo. En ze komen uit Californië.

Van de band New Aliquot heb ik een nogal moderne cd Keep Going van 2 jaar geleden. Ik nam ervan I Don't Love Nobody, maar herkende er niks in van de song die ik verwachtte. En ze komen uit Tsjechië. De tweede was Steve Stern en de New Anthem Band. En hun cd heet Steam Powered Stern. En ik nam ervan I Know How to Love. Tja, dat zeggen ze allemaal. De cd wordt niet door iedereen bluegrass genoemd. De band werd in 1986 opgericht in Tennessee en ze zouden 3 albums hebben gemaakt. Ergens vond ik dat ze hun muziek mellow bluegrass noemen. En de laatste was de Rocky Road Blues van de New Augusta Bluegrass Band. En Augusta is de ene grootste stad van Georgia met zo'n 200.000 inwoners. Dus daar zullen ze vandaan komen. Ze maken wel reclame voor hun stad, van de cd uit 2018 noemden ze de New Augusta Road. De namen Roger Bannister, John Gates, Liza Wegener en David Schroeder. En het lijkt me hun enige album, maar ze bestaan nog wel. MUZIEK

You Miss Me, door de band New Balance. Van een cd zonder titel uit 2016. Het jaar erop verscheen een artikeltje op Lucas Today, waarin werd vermeld dat ze een contract hadden gekregen bij Echo Mountain. In 2010 was de band gevormd door Zion Napier, mandoline en zijn jongere broer Caleb Smit, banjo, Matthew Phelps, gitaar, Gerrit Smit, bas en Ronnie Deaton, ook gitaar. En de cd Lost on the River van de band's New Basement Tapes heeft voor een groot deel niks met bluegrass te maken, maar ze noemen het wel zo. Het is een supergroep die in 2014 werd samengesteld om te werken aan nummers gebaseerd op recent ontdekte handgeschreven songteksten van Bob Dylan. In de band zaten onder meer Elvis Costello en Rhiannon Giddens. En ik koos Florida Key. En van de alfabetische volgorde ben ik uitgegaan van de eerste letter na New. En zo kwam nu Joe Newberry aan de beurt. Ik draaide I'm Going Home van hem, waarin we hem samen horen met April Furtz. Aan het slot van het uur zet ik er ook nog eentje van hem samen met Mike Compton. Hij heeft namelijk met heel veel artiesten samengewerkt.

0: The Nubian Around Mountain Boys.
1: The New Bluegrass Season heette de eerste band en de song Dreaming of a Little Cabin en de LP Smoky Mountain Bluegrass en die is van 1970. En ik weet ook nog wie er meedoen. Bill Lynch, banjo, Tut Taylor, dobro, Keith Williams, fiddle, Enos Johnson, mandoline, Gene Helton, gitaar en Fred McMahon, bas. Een leuk groepje wel. En daarna kwam de New Breadwinners met Once Bitten, Twice Sly van de cd Fresh Bread. En de Breadwinners was of is een reggae groep, maar deze nieuwe broodwinnaars komen uit Dublin en waren met z'n drietjes. Maar ze bestonden slechts een jaar en toen kwam er een vierde bij en dat noemden ze zich, net als die reggae jongens, de Breadwinners zonder New. En de laatste was Gene Newby en de Round Mountain Boys met Black Mountain Rack van de cd Live on Stage. De Gene Newby leadzang en fiddle, Robbie Boone banjo, Ron Pennington gitaar, Brett Brashears mandoline en Joe Clemens bas. En ze komen uit het zuidoosten van Oklahoma. Het is een LP, maar ik heb niet kunnen vinden van wanneer. De band van LB Seiler heette ook de Round Mountain Boys, maar dat was toch een heel andere groep.

New Church Street Music met Sweet Memories of Home. Die had mijn volledige goedkeuring. De CD uit 2021 heet Friends of the Mountains. En bij dit nummer staat featuring John Lee en Monty Allen. Ze spelen vooral christelijke bluegrass. En die John Lee zou de leider zijn. En ook Tim Surette en David Johnson zouden nog meedoen. En de band New City Crash bracht een mooie, droevige uitvoering van Secret of the Waterfall. Dit waren Dennis Nordin, Jerry McIntyre, Bob Thurber, Glenn Weldo en als gast Timmy Crouch. Tja, Timmy, want de LP All About You was van 1977, 2 jaar nadat ze begonnen. En ze kwamen uit Arkansas. En bij de New Coon Creek Girls had ik keus genoeg. Het werd Goodbye and So Long to You van de LP Pictures uit 88. Pam Perry, Wanda Barnett, Vicky Simmons en Annie Kayser hebben individueel niet veel gedaan. En als groep waren ze wel sterk.

The New County Grass uit Michigan met Set My Poor Heart Free van de LP Money Can't Buy Love met de zaakjes in the city. Nou, op het platteland ook niet hoor. Leider is Kyle Estep, die eerder speelde in de Jericho Road. En de anderen zijn zijn broer Duane, vader Brent, ene Dean Dubois en nog een Dale Estep. En later voegde Kim Robbins zich bij hen. Ze waren actief in het Midwesten. En dan hadden we het New Covenant Worship Collective met Dwelling Place van de cd Hope of Glory. Christelijke muziek die niet erg professioneel klinkt. Gebracht door 5 jonge mannen en een meisje dat viool speelt. Op hun website staan 11 cd's en de meeste kun je digitaal bestellen. En de laatste was de band New Dawn met Time van hun LP Wild Horses uit 1979. Leider lijkt me Eddie Miller en de anderen zijn Blake Reed, Lynn Norman, Jimmy Millsap, Brian Homan, Dale Walker en Marta Fittetoe. En dan doen er ook nog 9 gasten mee. En Joe Newberry moet nog een andere keer mee, want ik doe tot besluit de Orange Blossom Special van de New Day Country Band uit Asheville, North Carolina. Die duurt 7 minuten. Ze hadden onder andere Mark Pruitt in de gelederen en maakte in de jaren 70 2 LP's. En dat was het voor dit uur, dus tot straks.

Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Ik weet niet of er in dit uur wel gezongen wordt, want het gaat over de mandoline. En speciaal voor alle amateur mandolinegezelschappen in Nederland. Bij het Nederlands Verbond van Mandolineorkesten zijn er 28 aangesloten met in totaal ruim 600 leden. Die club werd in 1947 opgericht en aanvankelijk groeide het ledental gestaag, maar nu zakt het steeds dieper weg. De eerste was Don Brown met Mandolin Blues en hij was samen met de Ozark Mountain Trio, samen de hele familie Brown. Don Senior, Don Junior, Dennis en Danny, plus fiddler Gerald Jones. Trio? Nou, goed.

Tony Rice en David Crisman hadden er geen behoefte aan. I don't want your mandolins, mister. Tony speelde gitaar en David mandoline en meer deden er niet mee. En Raymond Pennington speelde de Kentucky mandolin. Dat heeft Bill Monroe bedacht. De opname is van 1975. Later zou Raymond gewoon Ray heten. Onbekend wie er verder meededen. Valerie Smith versmachtte Oh Mandolin. En dat staat op haar Turtle Wings. Ze zong samen met Tim O'Brien, die voor de verandering eens Bouzouki speelde. De mandoline werd beheerd door Stuart Duncan.

Jack Tottle had in het bos een wild wood mandolin gevonden. Hij schreef het zelf en hij speelde er zelf op. En voor de andere instrumenten had hij Van Manekies, Tony Triska, Ken Kozek, Roger Mason en Stacy Phillips. 1975. Danny Ernest woonde op Mandolin Hill, maar over hem weet ik niet veel. Ik heb hem van een verzamelalbum. Hij lijkt me deel uit te maken van een band met de naam The Monks. Discogs kent één cd van hem met 54 tracks, maar weet daar ook weer niks van te vertellen. Elders vond ik dat hij meerdere instrumenten heeft gespeeld en afkomstig is uit Bozeman, Montana. Misschien deed hij alles wel zelf. De Nile Toner Band stokkelde op Bill Monroe's mandolin. Nee, Clem O'Brien was het. En Nile speelde zelf gitaar. Richard Hawkins banjo en Dick Gladney bas. In 2001 zette ze het voor de eerste keer op een cd.

De eerste was een vrij bekende, de Mandolin Twist door Buzz Busby. Maar die had er een leuk groepje bij. Charlie Waller, gitaar, Johnny Wisnant, banjo, Billy Baker, fiddle en Tom Gray, bas, vier kanonnen. En de opname was van 1966. En Red Allen en Frank Wakefield speelden bluegrass mandolin, wat ons niet verwondert in dit uur. Ze schreven het ook samen, Red gitaar, Frank mandoline, Don Reno, banjo, Chibi Weiss fiddle en John Palmer bas aan weer toppers. En de Country Gentlemen brachten een Orange Blossom mandolin. Eerder hadden ze al een Orange Blossom fiddle uitgebracht. En deze werd in 1971 opgenomen en toen waren het Charlie Waller, Jimmy Quadro, mandoline, Bill Emerson, Mike Aldridge en Bill Yates.

De Armstrong Twins brachten de mandolin Bookie en Lloyd was het die erop speelde. Floyd speelde gitaar en Oscar of Billy Dukes fiddelde. En ergens jaren 80. En Lorraine Jordan en Caroline Rhoad hadden een song over de mandolin Rose. En dat had Lorraine zelf geschreven en ze speelde natuurlijk ook op de mandoline. Bassist Tim Messi zong de lead. En de Roys kenden een Mandolin Man. Daar hebben we er al verschillende van gehad. Het was een nummer waar we eerder al enkele vertolkingen van hebben gekend. Die van Elaine en Lee Roy was van 2014 en Lee speelde mandoline. En ze hadden er nog 3 man bij.

Puddle City met Mindelin King Rack. De verzamel-LP waar ik het van afhaalde is van 1974. Ze waren met z'n vijven, maar net wie er op de mandoline speelt wordt niet vermeld. Ik denk dat het Cheryl Patton was. En Jesse McReynolds speelde de Cajun mandoline sterker. Er waren drie mandolines, want ook David Crisman en Ronnie McCoury speelden op zo'n ding. En Del deed mee met zijn gitaar. Hij staat dan ook op de verzamelcd Bluegrass Mandolin Extravaganza. En de band Third Time Out moest het doen met Grandpa's mandolin. Zo noemden ze de cd ook, maar ze hebben het een paar keer uitgebracht. En Wayne Benson speelde de...

Nou, nu toch nog maar even haasten. De Looping Brothers met New Mandolin Breakdown. En meestal speelde Ulrich Sieker daarop. De Done Gone Band had een Old Red Mandolin. En daar speelde Tom Beckeny op. En Mick Molyneux speelde een Reel on the Mandolin. En nu kan er nog een halve, denk ik. Ik neem ervoor David Marshall met Spiritual Mandolin. En dan zit mijn werkweek er weer op. Dus tot de volgende keer.

Brad Paisley van zijn nieuwe album Tacklebox hoorde u. Hoe nieuw. Een geweldige single, maar ook een geweldig album. Brad Paisley schreef het samen met Frank Rogers. Goedemiddag, welkom bij Country Love. Het komende uur hebben we weer heel veel nieuwe songs voor u. Nieuwe singles, onder andere van Reba McEntire, die ook weer een EP uitbracht. Op 28 augustus jongstleden verscheen Tourist. En wij hebben de titelsong voor u van Reba McEntire.

Reba McEntire op haar best in Embellished. Van het nieuwe EP-album Tourist hoorde u de titelsong. Vince Gill heeft ook op 4 augustus weer een nieuw deel uitgebracht van zijn serie 50 Years From Home. 18 Summers heet dit album. Met op dat album ook een prachtige ballad, Gone Like Yesterday.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

De Bellamy Brothers met Winds of Love. Het komt van hun nieuwe album 50 Years On. En daarmee vieren zij hun 50-jarig jubileum in de countrymuziek dit jaar. Rhonda Vincent bracht op 24 augustus jongstleden een nieuw album uit, A Possibility. Met dit album is Rhonda Vincent weer terug bij haar eerste liefde, de Bluegrass. Een prachtig album is het geworden. De titelsong van het album, daarin speelt ook Dan Tominski een mooie rol. We gaan dan ook gauw luisteren naar A Possibility.

U hoorde Rhonda Vincent en Dan Tominski samen in de titelsong van Rhonda's nieuwe album, A Possibility. Een prachtig album waar we de komende weken zeker nog meer songs van gaan draaien. Maar we blijven even bij Dan Tominski, want afgelopen zaterdag stond de Grand Ole Opry Stage in het kader van het afscheid van Dolly Parton. Het was een prachtige tribute. Alle artiesten die daar stonden afgelopen zaterdag waren natuurlijk al weken en sommigen zelfs al maanden van tevoren geboekt. En het was dan ook heel bijzonder om te merken dat elke artiest die daar stond had wel een connectie met Dolly Parton. Dan Tominski zong speciaal voor haar een song die hij schreef, Smile When You're Alone.

De allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Chris Stapleton bracht op 28 augustus jongstleden een prachtige tribute uit naast Dolly Parton, Last Goodbye. Chris Stapleton maakte het samen met Lady Gaga, die zoals bekend een enorme fan is en was van Dolly Parton. Maggie Rose mocht de harmony vocals zingen op A Mother's Prayer van Vince Gill. En op 14 augustus kwam haar debuutalbum uit met de titel Half Moon. Wij draaien vanmiddag van dat album Everything's Changed, Maggie Rose.

Maggie Rose van haar debuutalbum Half Moon hoorde u Everything's Changed. Een prachtige song. We gaan zeker meer van haar draaien. Maar eerst gaan we naar onze gospel, want daar is het alweer tijd voor. Die komt vanmiddag van Gene Watson van zijn album Jesus Is All I Need. Draaien we de City.

Lloyd Green met Pedal Petal. En dat komt van zijn album Golden Strings. We gaan na onze instrumental direct door naar Ray Price. Want 2026 is het jaar dat Ray Price 100 jaar geleden werd geboren. Iedere uitzending van Country Love draaien we dan ook een mooie song van Ray Price. Vandaag is dat Touch My Heart van het gelijknamige album uit 1966.

onvergetelijke Marty Robbins. Van zijn album The Legend hoorde u Teardrops in My Heart. En september is ook Marty Robbins maand bij Country Love. Vorig jaar was het zijn 100ste geboortejaar eigenlijk. En Marty Robbins werd geboren op 25 september 1925. Dus deze maand hoort u ook in elke uitzending een song van Marty Robbins. Leanne Rimes brak door op 14-jarige leeftijd met Blue. De single en het album vieren dit jaar een 30-jarig bestaan. En Leanne Rimes vierde op 28 augustus jongstleden haar 44ste verjaardag. Country Love feliciteert haar natuurlijk met de song die haar wereldberoemd maakte, Blue.

Don Williams met Say It Again. Het komt van het album Harmony. En dat album viert dit jaar een 50-jarig jubileum, want het werd uitgebracht in 1976. We zijn bijna aan het eind van dit uur Country Love en we hebben nog een mooie mededeling voor u. Op zaterdag 5 september aanstaande, dan vindt de officiële presentatie plaats van het album Time Jumper van onze eigen Waylon. Dat vindt plaats op het poppodium van de Q Factory in Amsterdam. En na deze officiële presentatie gaat Waylon ook dit najaar weer de Nederlandse theaters in met zijn geweldige band. Country Love is blij met Waylon als ambassadeur voor de Nederlandse country, want hij doet het maar wat goed. Wij wensen Waylon heel veel succes morgenavond en dat het weer een doorslaand succes mag worden. Er zijn helaas geen tickets meer verkrijgbaar. Maar wie weet kunt u straks in een van de theaters terecht. We houden u daarvan op de hoogte. Can't Believe You're Gone. Van het album, zoals gezegd, Time Jumper.

Waylon met Can't Believe You're Gone. En daarmee komen we ook aan het eind van dit uur Country Love. We gaan eruit met de song die al 20 weken op de eerste plaats van de Billboard Hot 100 staat. En dat is Ella Langley met Choosin' Texas. Ze breekt daarmee alle records en ik denk dat Miranda Lambert nooit van zo lang zoals leven meer hoeft te werken, want zij schreef de song. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag weer tot volgende week.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanna.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Thank you very much. That's Stuart Smith over there on the guitar.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ja, welkom. Nieuwe aflevering van County Rants met ondergetekende Harry Ettema. En we hebben nog één aflevering dat Country Rants in vakantiemode staat. Volgende week hebben we weer de reguliere uitzendingen. En we hebben dus nog een uur Henk Snow deze keer. Clarence Eugene Snow leefde van 9 mei 1914 tot 20 december 1919. Nee, 1999 moet ik zeggen. En Henk Snow was een Canadees-Amerikaanse countrymuziekgitarist, zanger en songwriter. En hij nam 140 albums op en had meer dan 85 singles in de Billboard Country Hitlijsten tussen 1950 en 1980. We beginnen met My Two Timey Woman.
1: Woke up this morning in a terrible mood. Now you talk about a woman treating a good man.

Clarence Eugene Snow, oftewel Hank Snow, werd geboren in de kleine gemeenschap Brooklyn in Queens County, Nova Scotia. Als zoon van George Snow, en die leefde van 1886 tot 1966, en Maud Marie Het van 1889 tot 1953. En Hank was het vijfde van zes kinderen, van wie de twee oudsten op jonge leeftijd overleden. We gaan naar Music Making Mama from Memphis.

Hank Snow schreef liedjes over een breed scala aan onderwerpen, waaronder vreugde, vrijheid, reizen, angst en liefde. En zijn werk werd vaak geïnspireerd door zijn persoonlijke ervaringen, zoals zijn jeugd in een klein stadje op het platteland. We gaan naar A Fool Such As I.

Zijn moeder moedigde hem aan om zijn droom na te jagen om entertainer te worden. Net als zijn idool, countryster Jimmy Rodgers. En Snow ontving diverse muziekprijzen en is lid van de Country Music Hall of Fame, de Canadian Country Music Hall of Fame en de Canadian Music Hall. Oké. Staat er twee keer. Het Hank Snow Hometown Museum in Liverpool, Nova Scotia, is gewijd aan zijn leven en werk. We gaan naar Van Mexican Joe met Joe Blond.

Na het hertrouwen van zijn moeder bestelde ze een Hawaïaanse steelgitaar en lessen. En samen met grammofoonplaat met 78 toeren. Afhankelijk verbood ze Snow om de gitaar aan te raken. Maar later was ze verbaasd over zijn vaardigheid. En hij speelt al snel voor buren en anderen. We gaan naar Yellow Roses.

In 1927 en 1928 hoorde hij op radio country-artiesten zoals Vernon Dalhart en Carson Robinson. In augustus 1930 ging Snow's schoenen bijna op de Sable-eiland, maar ze werden gered door verandering in de windrichting. En toen hij andere schepen in de storm zag vergaan, zwoer hij dat hij nooit meer op zee zou gaan. We gaan naar Whispering Rain.

Snow werkte in verschillende losse baantjes, waaronder het verkopen van vis, het vervoeren van passagiers, het lossen van schepen en het werken in de bossen. In september 1935 trouwde hij met Mimi Blanche Alders. Hun zoon Jimmy Rogers Snow werd daar kort daarna geboren. We gaan naar Miller's Cave.

Snow kocht een nieuwe gitaar en speelde in de stijl van Jimmy Rodgers. Het trad op in een visrestaurant en een minstrelshow in Bridgewater. Later deed hij auditie bij het radiostation CHNS in Halifax en werd aangenomen voor een zaterdagavondshow. Hij nam de artiestennaam Hank de Jodeling Ranger aan. We gaan naar 99 miles an hour.

In 1936 deed Snow auditie voor de Canadese afdeling van RCA Victor in Montreal, Quebec en kreeg een platencontract. Zijn wekelijkse radioprogramma op de CBC en zijn tournees bezorgden hem nationale bekendheid in Canada. In de eind jaren 40 begon zijn platen aan populariteit te winnen bij de Amerikaanse countrymuziekstations. We gaan naar Hula Love.

Ja, snel verhuisde in 1949 naar Nashville, Tennessee en bracht platen uit voor RCA Victor onder de naam Hank Snow en de Singing Ranger. Zijn optreden in de Grand Ole Opry in 1950 bezorgde hem grote bekendheid in de Verenigde Staten. Zijn nummer I'm Moving On werd een nummer 1 hit. We gaan naar Roma Wasn't Built in a Day.

Andere nummer 1 hits volgden, waaronder de Golden Rocket, de Rumba Boogie, zijn vertolking van I've Been Everywhere van de Australische countryzanger Jeff Mack maakte het nummer populair in Noord-Amerika. En tijdens zijn optredens in Renfro Valley werkte Snow samen met een jonge Hank Williams. We gaan naar Come to the Morning.

Na het succes van I've Been Everywhere en I'm Moving On kocht Snow een rentshuis in Madison, Tennessee, dat hij Rainbow Ranch noemde. In de afgelopen jaren is het huis gerestaureerd door Snow's family. Het huis werd op 27 november 2018 toegevoegd aan de lijst van historische plaatsen in Davidson County, Tennessee. We gaan naar The Governor's Hand.

Snow hielp de carrière van Elvis Presley op gang te brengen door een podiumtijd te geven in de Grand Ole Opry en hem voor te stellen aan kolonel Tom Parker. Ze vormden een managementpartnerschap, maar Snow verliet uiteindelijk toch het managementteam. Hello Love nu.

0: hello love.
1: Snow bleef in zijn werk naar Canada verwijzen. Bijvoorbeeld in zijn album My Nova Scotia Home uit 1968. En dat werd in 1978 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En in meerdere Canadese muziekhallen van fame. Zijn autobiografie, The Hank Snow Story, werd in 1994 gepubliceerd. En we gaan naar Colorado Country Morning. Of country morning staat.

Snow ging in 96 met pensioen vanwege ademhalingsproblemen. Hij overleed op 20 december 1999 op zijn Rainbow Ranch in Madison, Tennessee. En werd begraven op de Spring Hill Cemetery in Nashville. En zijn vrouw Minnie overleed op 12 mei 2003. We gaan naar Trouble in Mind.

Veel artiesten hebben zijn muziek gecoverd, waaronder Elvis Presley, The Rolling Stones, Ray Charles, Johnny Cash en Emmylou Harris. Zijn nummer Hello Love werd gebruikt als openingsnummer van de Prairie Home Companion. Op 59 jaar en 11 maanden oud werd hij de oudste country-artiest met de nummer 1 hit. Een record dat meer dan 26 jaar stand hield. We gaan naar Rambling Rose.

Nou, we hebben er nog eentje van Hank Snow. It takes too long. In het tweede uur gaan we even weer terug naar afgelopen seizoen aan mini-artiesten, mini-specials gedaan heb van artiesten. En natuurlijk even aandacht aan het overlijden van Dolly Parton afgelopen week. We gaan naar Hank Snow, de laatste.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En we gaan even naar Martin David Robinson. Die leefde van 26 september 1925 tot met 8 december 1982. En professioneel bekend was Marty Robbins. En Marty was een Amerikaanse country- en westernzanger en songwriter. En Marty was een van de populairste en meest succesvolle zangers van zijn soort. En gedurende het grootste deel van zijn bijna 40-jarige carrière liet zich uitstrekken van eind jaren 40 tot begin jaren 80. We gaan naar een nummer van hem, even One of These Days.

Vanaf volgende week hebben we weer de reguliere uitzendingen met de vaste items. Dus beginnen we weer met de seizoensartiest. Dat is in dit geval Eddie Arnold. We gaan nu naar Mel Tillis, another Brits tour.

Aubrey Wilson Milliken leefde van 21 maart 1909 tot en met 1 januari 1967. En professioneel bekend als Moon Milliken, en bijgenaamd King of the Hillbilly Piano Players. Het was een Amerikaanse country- en westernzanger, songwriter en pianist. Hij werd geassocieerd met de hillbilly boogie-stijl die rockabilly beïnvloedde. We gaan over de schilderij Mona Lisa.

We gaan naar Patti Loveless. Die hadden we trouwens op 21 november vorig jaar een mini-special van. The Lonely Side of Love.

Ja, Dolly Rebecca Parton is geboren 19 januari 1946 en overleden op 25 augustus 2026. En Dolly is een Amerikaanse zangeres, songwriter, bereidster, actrice, filantrope en zakenvrouw. Na succes te hebben geboekt als songwriter voor andere artiesten, bracht Parton in 1967 haar debuutalbum Hello, I'm Dolly uit, waarmee een carrière van 60 jaar en 50 studioalbums van start ging. We gaan naar haar eerste single, hoewel dit een latere opname is, met familie van haar, Puppy Love.

Ja, van Dolly Parton hadden we trouwens ook een mini-special, heb ik wel gezien. 16 januari was dat. Parton, ook wel bekend als de Queen of Country, is een van de meest gelauweerde vrouwelijke country-artiesten aller tijden en heeft diverse awards gewonnen. Ze heeft 25 singles gehad die de nummer 1 positie bereikten in de Billboard Country muzieklijsten. Een record voor een vrouwelijke artiest. En dat deelt ze met Reba McEntire. We gaan naar In the Ghetto.

Dolly is geboren in een hut met één kamer aan de oevers van de Little Bighorn rivier in Pittman Center, Tennessee. En toen Paul een jong meisje was, verhuisde haar familie naar, van het Pittman Center gebied naar een tweekamerhut met een boerderij op de nabijgelegen Locust Ranch. En de meest van haar diepwaren jeugdherinneringen speelden zich daar af. En een toepasselijk nummer, met Tennessee Mountain Home.

Op 13-jarige leeftijd nam Dolly de single Puppy Love op bij een klein label uit Louisiana. En trad ze op in een Grand Ole Opry, waar ze Johnny Cash voor het eerst ontmoette. En Cash moedigde haar aan om haar eigen instinct te volgen wat haar carrière betrof. En Dolly is overleden op 25 augustus 2026 in het Vanderbilt Ingram Cancer Center in Nashville, Tennessee. We gaan de laatste alweer van het setje draaien van 4. More Where That Came From.

Ja. Toby Keith Colville leefde van 8 juli 1961 tot 5 februari 2024. En Toby was een Amerikaanse countryzanger, songwriter, later producer, acteur en zakenman. En hij begon al vroeg in zijn muziekcarrière de artiestennaam Toby Keith te gebruiken. En Keith's debuutsingle, Should I've Been a Cowboy, stond in 1993 bovenaan de Billboard Hot Country Song Hitlijsten. In het totaal heeft Keith 42 top 10 country hits en 33 nummer 1 hits gehad. We hadden een mini special van hem op 4 juli vorig jaar. We gaan draaien How Do You Like Me Now?

We gaan naar kijken, Joey en Rory. En daar hadden we een special van op 1 augustus vorig jaar. We gaan live in de Grand Ole Opry, Play Me the Walls of the Angels.

Otis Davy Whitman is geboren in Tampa op 20 januari 1923 en overleden in Orange Park op 19 juni 2013. En Slim Whitman was een Amerikaanse country- en western singer-songwriter. Bekend om zijn jodelen en zijn bereik van 3 octaven in een stijl bekend als de Nashville Sound. Nou, we hadden op 8 augustus vorig jaar een special van hem, een mini-special. We gaan naar Indian Love Call.

En de Bellamy Brothers samen met de Isaacs. Normaal ain't coming back. Jezus is. En die hadden we 22 augustus vorig jaar als mini special.

She Never Spoke Spanish to Me is geschreven door Butch Hancock en als eerste uitgebracht door Joe Ellie op 6 januari 1977. En Texas Tornadoes bracht het in augustus 1990 uit. En we hadden van een Texas Tornadoes een special. Even kijken, volgens mij op 5 september. We gaan naar de uitvoering van Texas Tornadoes. She Never Spoke Spanish to Me.

Elijah Jane is een nummer dat opgenomen is door de Amerikaanse countryzanger Vince Gill. En het werd in juni 1991 uitgebracht als de tweede single van het album Pocket Full of Gold. Het nummer bereikte nummer 7. Het werd geschreven door Vince Gill en Reed Nielsen. We hebben hem 26 september de special gehad van Vince Gill.

En de laatste alweer van deze uitzending is Dwight Yoakam. En die hadden we 14 november een special van. Turn it on, turn it up, turn me loose. Tot volgende week.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder. Country.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: It's a long song. Dankjewel.
1: Hey, ik ben Ina Rose en je luistert naar Crossroads Country Radio.
2: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
3: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.